0: Oh, dat is natuurlijk geen schmink, ik zal niet gaan leren.
1: Telepathy 3, your case number is 948-948.